0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou?

0: Lekker een van Marshmallow en Carl het Nam, Olivaan, Sintashe, voor dit het jy iemand, ek hou baie van die liekie. Ook geluister na Bob Sinclair's Love Generation. Dit is amperkies 20 minute voordat ons by 3 uur kom, ons gesels met Jan Willem net hierna uitvind wat ons kan verwag tussen 3 en 6 vanmiddag in die afternoon drive show.
1: By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig, van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier gereed om jou projek 'n blywende sukses te maak, van die fondasie af tot by die verfwerk, met elke tree en elke bouprojek. Begin met Buco.
2: Buco. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.